0: This is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
3: This is Drone Candy, and this is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
4: Welcome to Drone Candy. Drone Candy is a radio show that is broadcasted by Radio Worm on an irregular basis, just about every 6 weeks. The common language in Drone Candy varies between Dutch and English. Today will be largely in Dutch. My name is Reinhold Bogaert and I'm your host for tonight. Thanks for tuning in. It's great to have you back. The theme for today is Summer Invocation. We roepen de zomer aan met een selectie aan zonnige tracks die het gebied tussen drone en krautrock bestrijken. Voordat we in recent materiaal duiken, beginnen we met een track uit 1997 die de tand destijds wonderwel heeft doorstaan. De track heet Bokkia en komt van het album Resport van Kreitler.

Je hebt geluisterd naar de track Bokkia van het album Resport van Kreidler. We keren terug in de huidige tijd. In 2025 verscheen het derde album in de Nanocluster-reeks. Het is een samenwerking tussen de Europese postpunk-elektronica van Immersion en het New Yorkse Sus. De Weidse ambient country van Sus vermengt zich met de elektronische krautrock van Immersion. En Immersion, dat is Malka Spiegel en Colin Newman, die we ook kennen van de invloedrijke groepen Minimal Compact en Wire. We luisteren ondertussen naar de track Cross Pollination.

Je hebt geluisterd naar de track Cross Pollination van het album Nanocluster Volume 3 van Sus en Immersion. Liquid Sphere is de artiestennaam van Laurent Guerrier. Begin jaren 2000 bracht hij een aantal ambient albums uit op labels als Talem, Shambhala Records en Doctsect. Na een lange pauze begon hij weer muziek te maken nadat Bruno Verneret zich bij hem had aangesloten. Die samenwerking bleek vruchtbaar en na de release van hun debuutalbum Landscapes bleven ze samenwerken. Landscapes 2 verscheen dit jaar, in 2026 dus. We luisteren naar de track Closer, Further.

Je hebt geluisterd naar de track Closer Further van het album Landscapes 2 van Liquid Sphere en Bruno Verneret. De release Conversations van Cédric Vermont verraadt weinig. Het is gebaseerd op field recordings opgenomen in Penang, Maleisië en Panala, Sri Lanka in 2026. Compositie, mix en mastering zijn gedaan door Cédric Vermont in Mexico City, maart dit jaar.

0: Je hebt geluisterd naar Conversations van Cédric Vermont.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Heliospheric Dialogues is de debuut-EP van het Montrealse trio Tempête Solaire. Tempête Solaire bestaat uit Elise van Desailles op sax, Erik Craven op drums en Erik Quaich op bas. We luisteren naar de track Rock Dove Manoeuvre.

Je hebt geluisterd naar de track Rock Dove Maneuver van het album Heliospheric Dialogues van Tempête Solaire. Het project Nanocluster, waar ik eerder al iets van draaide, is ontstaan uit een clubavond in Brighton. Telkens in een samenwerking tussen Immersion en een andere groep. De tracks voor Nanocluster Volume 1 werden telkens in de studio geschreven en opgenomen in slechts 3 dagen voorafgaand aan het optreden in Brighton. We luisteren naar de samenwerking tussen Immersion en Scanner. De track heet Catalyse en komt dus van het album Nanocluster Volume 1.

Je hebt geluisterd naar de track Catalyse van Scanner en Immersion, afkomstig van het album Nanocluster Volume 1. Het Duitse krautrock duo Sankt Otten bestaat uit Stefan Otten en Oliver Klemm. Hun 10e album, getiteld Männerfreundschaften und Metaphysik, is een samenwerking met de experimentele gitarist Anne. We luisteren naar de track Massieren die Maschine.

Je hebt geluisterd naar de track Massieren die Machine van het album Männerfreundschaften und Metaphysik van Sankt Otten en N. Het zit er alweer bijna op voor deze Drone Candy. Als laatste track draai ik een cover van Sankt Otten, gespeeld door de Keulse crowdwave band Kratzen. Tans das Kraut. Drone Candy is eens in de 6 weken live te beluisteren op Radio Worm. En altijd op een dinsdagavond om 8 uur. Kijk op de worm.org site voor het actuele weekprogramma van Radio Worm. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je bij de volgende uitzending van Drone Candy weer te mogen begroeten. Touch the card.

Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. En aangezien het de laatste uitzending is voor de zomervakantie die de hele maand augustus in beslag zal nemen, ben ik toe aan de 12e en tevens laatste editie van mijn reeks die begin dit jaar begon met het draaien van nummers, startende bij de nummers 1 van platen en cd's die ik uit mijn platenkast had getrokken. Vorige keer zei ik al dat het steeds moeilijker wordt om platen daaraan te verbinden, omdat de meeste platen 10 nummers hebben, soms 11, maar meestal al geen 12 meer. Dus vandaag ben ik ook gedwongen om alleen maar van cd'tjes af te draaien. Dat is helemaal niet erg, want ik heb best wel wat aardige dingen mee kunnen nemen. Ik begin met Clark, Broken Kite Footage.

Van de CD Ira Delphic, het nummer Broken Kite Footage van Chris Clark, artiestennaam Clark. Michael Davis Pratt ken je misschien als Jim White. En Jim White zou je kunnen kennen van zijn plaat The Wrong-Eyed Jesus, die heel wat stof heeft doen opwaaien in de tijd toen die uitkwam. Voor mij ligt nu de CD No Such Place, de opvolger van die plaat. En van die plaat The Love That Never Fails.

een loof dat never fails, Jim White, uitgebracht op het Luaka Bob label van David Byrne. Saxofonist Andy Haas komt uit Toronto en maakte de cd Didgeridoo Do Its. Een van de duetten doet hij met de Japanse zangeres Kei Haino. Undreamt.

Andy Haas op didgeridoo en KG Hino op stem. Dit was Undreamt van de CD Duets. Oh nee, Arnhem Land heeft hij hem genoemd. Ze kwamen voort uit de Swamp Children en vernoemden zich naar een nummer van Elvin Jones, de band Kalima. Een Engelse funk Latin jazz band die hun materiaal uitbrachten op het legendarische Factory label. Van een van hun 12 inches ga je het nummer horen, Land of Dreams.

Land of Dreams, Kalima. Een band die ook regelmatig leden deelde met de band A Certain Ratio. Ook een band die op Factory zijn platen maakte en ook heel funky was. En is, want ze bestaan weer. De volgende dame behoeft geen introductie. Ik heb het over Yoko Ono. Un To.

0: んとうんうんとうなっている。苦しい思い出がうんうんとうんうんとうなっている。忘れたはずなのに。
1: Van de in 2009 verschenen plaat Yoko Ono Plastic Ono Band Unum To. Ja, het is een beetje een nummer waarvan je textueel wel zo je bedenkingen zou kunnen hebben. Maar goed, voor de rest best wel interessant, vond ik. Zeker interessant is natuurlijk alles wat met Ken te maken heeft. En op dit moment heb ik een cd'tje in de speler zitten. Dat werd meegegeven in de, volgens mij, januari editie. Van de juli-editie van 2026 van de Mojo. Waarbij Ewin Schmid een greep heeft gedaan in het rariteitenkabinet dat hij thuis heeft liggen van wat alles wat Ken heeft opgenomen. En wat hij zelf onder eigen naam heeft opgenomen. En ook Michael Caroli bijvoorbeeld heeft opgenomen. Daar heeft hij een cd'tje voor de Mojo voor samengesteld. Mojo is overigens een Engels alternatief popblad, een heel goed blad naar mijn smaak. En er staan hele toffe nummers op, nummers die ik zelf ook niet kende. Solowerk van Schmid kende ik überhaupt niet. En dan wil het toeval dat nummer 12 op deze cd, dat is een nummer van Ewin Schmid zelf. En dat nummer heet Requiem Part 2. En daar een stukje van dan.

Een stukje uit Requiem Part 2 van Irmin Schmid, toetsenist bij Can. En de enige overgebleven levende lid van die band, helaas. Hij is wel behoorlijk stevig in de weer met de nalatenschap van die band. En dat levert prachtige, over het algemeen dubbel LP's met live materiaal op. De volgende artiest kan ik je helemaal niks over zeggen. Het is Untaiso, Integration 2004.

Untaiso Integration 2004. Ook de volgende dame behoeft geen introductie, lijkt me. Jane Birkin van haar cd Enfant d'hiver, Je suis au bord de la fenêtre.

Je suis au bord de ta fenêtre van Jane Birkin. Ook de volgende plaat is van een dame. Ik heb het dan over Esther Phillips, de helaas op 48-jarige leeftijd al overleden geweldige soulzangeres. Zij overleed door overmatig drugsgebruik veroorzaakt lever- en nierfalen. Helaas, van haar het prachtige nummer Home is where the hatred is.

Home is where the hatred is, Esther Phillips. Ik maak een enorme draai met de No Wave formatie Mars. 11,000 volts.

11,000 Volts Mars. No Wave band uit New York. No Wave is een muziekstroom die ongelooflijk veel invloed heeft gehad op allerlei muziek die daarna is gekomen. Maar als beweging bestond het maar ongeveer een half jaar. Dat is toch wel heel bijzonder geweest. Ook heel bijzonder is de volgende cd die klaar ligt. Dat is The Voice of the Dragon, A Journey Through Musical China. Die een dwarsdoorsnede geeft van wat er binnen China aan verschillende muziekstijlen wordt beoefend. En ook zijn natuurlijk een hoop bevolkingsgroepen die onderdeel uitmaken van dit land. Waaronder Mongolië. Ik heb al eerder de aandacht besteed aan een Mongoolse zangeres die ik geweldig hoog heb zitten. En dat is Urna. En dan wil het toeval dat nummer 12 van deze verzamelcd een nummer is van Urna.

Helaas heb ik geen enkele informatie omtrent de achtergrond van deze fantastische zangeres uit Mongolië, Urna. Ze heeft best wel veel gedaan onderwijl en ze heeft ook best veel samengewerkt met avant-garde artiesten uit het Westen. En haar stem is echt ongelooflijk, vind ik zelf. The Walkman is een band die bestaat uit leden van Jonathan Fireeater en The Recoys. Van hun op Bella Union uitgebrachte cd Heaven No One Ever Sleeps.

En met No One Ever Sleeps van The Walkman ben ik bijna aan het einde gekomen van deze reeks die aandacht besteedt aan nummers van verschillende at random gepakte cd'tjes en platen uit mijn collectie. Hartelijk dank voor het luisteren en zoals ik al in het begin van het programma zei, is er nu een vakantiebreak die de hele maand augustus zal plaatsvinden en dan hoop ik jullie weer in september te treffen met een start van een nieuwe reeks. En ik heb wel een ideetje erover, maar dat is nog niet helemaal voor 100% duidelijk. Ik ga jullie de nacht of de avond insturen met een swingend nummer van de cd van Cody Chesnutt, die titeloos is, Scroll Call. Tot in september.

naar Potapoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, politiek, compromissen, dwang en ernstige verwaarlozing. Maar niet heus hoor, ook bloemen, fossielen en dieren uit de diepzee. Maar niet heus, alleen muziek is hier namelijk. Alleen muziek, muziek, muziek bij Patapoe Action. Action. Brazilië 1966, Renato e seus Blue Caps, Gosto de Você.

gepeupel. Met hun bekende hit Almost Grew My Hair. Van de split tape met Funeral Oration uit 1984. Almost Grew My Hair is natuurlijk grappig. Want Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash & Young. Zo'n late hippie plaat. Het nieuws was zo erg. Ik wilde geen hippie meer zijn. Zoiets dergelijks. Deze is dus van ik wil bijna geen punk meer zijn. Want de punkers zijn zo kritisch op zichzelf en op elkaar. En zo maak je al het mooie kapot. Doordat je overdreven kritisch bent. Nou, dat is ongeveer het porté van het liedje. En dat was ook zo. Weet je, het was gewoon die fanzines. Je had allemaal fanzines. Elke plek had er een aantal. En hier had je bijvoorbeeld Tony BGK. Die was altijd van, die verschrikkelijke punk- en verzet-discussie. Van punk is verzet. Ja, want strijd tegen het systeem. Of punk is een verzetje. Nee, ik wil dronken worden met mijn vrienden. Nou, en dat waren dan twee partijen. En dat zeker elkaar af. En dat was verschrikkelijk. Nou, en dan heb je dus ook de leeftijd. Hè? Dus sommige mensen die waren 10 toen punk begon. Anderen waren 14, anderen waren 18. Nou, en die hebben dat heel anders meegemaakt. En dan heb je dus mensen die, toen er al 5 jaar punk bestond, ze ook punk wilden worden. En volkomen terecht natuurlijk. Maar die maken iets anders door. En als je die dan gaat zeiken over elkaar, het is gewoon helemaal kut. Daar gaat dat liedje over. En dat gewoon binnen de minuut, hè, natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel wat je kan verwachten hier als tweede track bij Pattepoel. Action! Action! Fijn. Dus dat gepeupel, 1984 van de Funeral Oration tape. En daarvoor, Goes to G. Vosse. Tell Me What You See van de Beatles. Een nummer dat je bijna nooit hoort. En ik las dat ook Paul McCartney zegt dat het een filler was die hij heeft geschreven. In Brazilië waren ze er dolblij mee. In ieder geval Renato heeft het gecoverd op een hele fraaie manier. Al zeg ik het zelf. 1966, Gosto G. Vosse van die ene LP van hun. Van Renato y Seus Bluecaps. Dan gaan we naar België. Een liedje van een onbekend jaar. Het is wel weer een meisje dat zegt dat ze 15 is. En dat ze dan naar een bal mag gaan en mag kussen. Bij de tweede dans komt de eerste kus. En dan moet je dingen doen. Nee, als je dingen doen waarvan zeggen dat je het niet moet doen. Nou ja, in ieder geval ongelooflijk grappig. Het jaar is dus niet bekend. Ik denk 1970, 71. Hier zit al een stukje seksuele revolutie in. En dat in zo'n verschrikkelijke. Ja, het is toch ook licht pedofiel misschien. Dit zit ik nu te denken. 15. En dan voor het eerst het is ook een heel genre gewoon in de muziek. Van die, ten eerste zijn kinderen voor vrede. Dus altijd die liedjes over vrede door kinderen. Want die zijn dan 10. En als ze dan bijna in de puberteit komen of erin zitten. Dan kunnen ze liedjes gaan maken over hun eerste kusje. Nou, dat zijn er echt heel veel geweest. Maar dit is een hele mooie. Dus dit wil ik even laten horen. België, Tilla heet deze. De band komt uit, of het label is uit Tongeren. Ik heb begrepen dat in België is alles heel erg lokaal. Het is een lokale ster uit Tongeren. Tongeren, Tilla, alles lijkt zo mooi. Alles lijkt zo mooi. Behalve dat ik zie dat Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel duurde maar 57 seconden. Dus die komt eerst nog een keer.

Ja, dat was inderdaad een heel mooi einde van Nasenbluten. Een hele late Nasenbluten uit 2007. Nou, niet zo laat, maar vrij laat. Want die zijn ook al van begin jaren 90. Fuck the politics. Nasenbluten uit Australië, weet je toch. Daarvoor Tilla uit België. Alles lijkt zo mooi. Als je jong en de liefde en als een man je aandacht schenkt en al die dingen. Prachtig. België, begin jaren 70. En daarvoor de herhaling van Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel uit Volendam. Dan nu gaan we naar het nummer met fusgitaar. En vandaag is het een heel bijzondere versie. Namelijk de plaat met fusgitaar waar de fus niet aan stond. Dus het is een keiharde fusbeuker. Maar ja, dat klinkt misschien gek, maar ik kan dat hedendaagse zoeken, dat werkt ook niet meer. Dus je doet één zoekopdracht en dan zie je een uitslag en een paar regeltjes tekst. Dan denk je van, nou, nee, dit is het niet. En dan gaan we weer wat andere zoekwoorden, dit, dat. En toen kon ik dat niet. Nou goed, wat die paar regeltjes tekst die zeiden, ja, we waren vergeten de fus aan te sluiten. En toen later vond ik dit nummer en toen dacht ik van, oh, dat gaat natuurlijk over dit nummer. Maar eigenlijk weet ik het niet, want ik kan het niet meer terugvinden. Die eerste zoekopdracht en nou ja, of dat hierover gaat. Het is duidelijk een snoeiharde beatbeuker van de Primitives, een band uit Engeland, uit de buurt van Oxford. Die zijn op een gegeven moment naar Italië gegaan, omdat ze daar als Engelse band natuurlijk goud geld konden verdienen en in Engeland niet. Vergelijkbaar met de Scorpions in Nederland, die ook uit Engeland kwamen en die als Engelse band natuurlijk gewoon veel betere marktwaarde hadden. Maar dus dat, de Primitives. Ze waren dus eventjes, verder zijn ze helemaal niet succesvol geweest, maar behalve in Italië. En die ene plaat uit 67, daarvan halen we Ma Beata Te. Waar je meteen al, ja, eigenlijk al hoort hoe het had geklonken als de fus wel had aangestaan. En overigens, in sommige zachte stukjes hoor je ook een zo'n meeuw, dat ik denk, oh, is dat niet toch fus misschien? Nou ja, volgende keer weer echt keiharde, zoemende, in je oren jeukende fus. Maar nu is het meer gewoon een, ja, het is, ja, waar ze mogelijk zijn vergeten de fus aan te zetten. Dat is echt, ik wil dat wel volhouden. 1967, Italië, The Primitives, Ma Beata Te. Bijna helemaal geen fusgitaar, Patapo Action.

Dat waren natuurlijk de zware guys weer met een track uit 2018. Stoer doen. Stoer doen van zware guys. Featuring Fruta op voorzang. Daarvoor de Primitives. Ma Beata T. Zonder nadrukkelijke fusgitaar. Helaas, het blijft een prachtig nummer. Maar dan zonder die fusgitaar. Je mist toch iets. Hè? Dus ik miste dat heel sterk. Dan gaan we nu overvlucht naar experimentele popmuziek rond 1980. 1982 dit keer. Een Duitse band, Malaria, uitroepteken. Bestaande uit 5 vrouwen. Waarvan 1 met een Nederlandse achtergrond volgens mij. Die andere meer Duitser. Maar op deze single was Malaria zonder uitroepteken. En de track heet Perno met een punt erachter. Dus uitroepteken weg, punt erbij. Nu dan. Duitse Neue Welle. Neue Deutsche Welle, denk ik. Of experimentele popmuziek, weet ik veel. Malaria, Perno punt. 1982, Patwo Action.

Roy Shirley en The Upsetters, Do Good, 1969. Daarvoor zat twee kanten van een singeltje, namelijk Dance of Love, ook Roy Shirley with The Upsetters Band. En de instrumentale versie, The Upsetters Band, Dance of Love Instrumental, die is later uitgekomen, terwijl je kan horen aan het begin van Do Good, 1969, dat is gedaan over die instrumental die daarvoor zat, met Flarden's stem van Dance of Love. Dus ergens klopt het niet. Dus Do Good moet later zijn dan Dance of Love, 69, 70, het is misschien wel nog eerder. Want het grappige is eigenlijk dat Do Good was de B-kant van Hold Them, de eerste plaat en grote hit van, en ook van Roy Shirley, maar ook de eerste uitgave van Joe Gibbs op een eigen label. Wat Joe Gibbs zelf, die was een winkelier en is vanaf dan een platenproducer geworden. Op een hele geweldige manier ook, met Errol Thompson dat heeft gedaan. En prachtige dubs. Je weet toch, die Errol Thompson dubs, schitterend. Die ook trouwens met Lee Perry heeft samengewerkt. Allemaal Lee Perry, hè? Dit Lee Perry van die Upsetters, je weet toch. Wat we nog steeds proberen vol te houden met succes sinds de dood van Perry. Dat ook weer een paar jaar geleden. Nu dan. Dus achtereenvolgens Dance of Love Instrumental, Do Good. Oh ja, dat Do Good was dus die B-kant van die van Hold Them, de eerste single uit 1967. Maar op een heel andere muziek. Dus deze tekst, maar niet op die Dance of Love instrumental. Dus bijzonder en interessant. En zo zie je dat recycling altijd meerwaarde heeft. En nog daarvoor dus, voor de reggae, Malaria zonder uitroepteken, Perno met punt. 1982 uit Duitsland. Je gaat vlug naar punk en je luistert naar Pattepoe Action. Want daar zijn we nu aangekomen. Wat is punk? Hoe klinkt dat eigenlijk? 1983 gaan we naar Zwitserland. En daar horen we de band Seresit 81. 81. Ze zingen in Duits, dus dan zal het 81 zijn. Seresit 81. Met het nummer Hass. Zeg maar haat. 1983, Zwitserland. Pattepoe Action.

Ja, en dan veet het heel hard weg. Waarschijnlijk omdat er dan geluiden van de film zelf tevoorschijn komen. En dat is moeilijk. Geluiden in muziek. Dan wordt het meteen weer iets heel anders. Miklos Roza heeft dit geschreven, deze, of gecomponeerd. Wat hij er allemaal mee gedaan heeft, weet ik niet. Maar wordt verantwoordelijk geacht. Hij heeft waarschijnlijk ook geld ontvangen voor het maken van de soundtrack. Dit is denk ik begin tune. The Killers, een film uit 1946. The Killers. Muziek door Miklos Roza. Ja, die fans die halen dat dan uit zo'n film en maken daar zo'n bootleg samenstelling compilatie van. Hartstikke leuk. Maar ja, je hebt maar net zoals altijd, je krijgt het zoals het is en dat is het dan. Daarvoor News Direct, die had het goed wapennieuws. Dat gaat over die Iskander-raketten. Dat zijn al doodenge raketten, maar die hebben dus voordat die inslaan, laten die allemaal verstorende elementen los. Die dan de luchtafweer moet afleiden. Nou, dat is natuurlijk iets wat gewoon altijd typisch is wat ze doen. Want dat is hoe het werkt. Putin's mystery missiles, Russia firing decoys from Iskander M ballistic missiles. Uit 2022 alweer, de tijd vliegt. Daarvoor HAS, Seresit 81 uit Zwitserland met het nummer HAS uit 1983. Dat, nou en dus dat. We gaan heel snel naar, of nee, we gaan nu niet snel. Heel rustig gaan we naar Peru. Yolinda, die hebben we wel eerder gehad, maar alweer een aantal jaar geleden. Vette uit 2017. En waarschijnlijk heet ze Yolinda Cordova Mesa, want van diens account heb ik dit gehaald. Dus dat is haar, Cordova Mesa. Peru, Yolinda, Vette. 2017, Padpo Action.